0: om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen, omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Ah! Oeh, gaat het?
6: Dan moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
9: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 3 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorging. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
1: Wij zijn 1 achter.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 4 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakanties weeren in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Ah!
10: Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
1: Wij zijn 1-8.

0: AB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 5 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: AB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 6 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna zon en stapelwolken bij 19 tot 22 graden.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: AB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 7 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
3: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
2: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
4: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
2: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tilano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel. Tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Stoptober is deze week gestart en het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ondersteunt de actie. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Stoptober is deze week gestart en het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ondersteunt de actie met een speciale stoppot in de centrale hal. Deelnemers kunnen daar hun laatste peuk, pakje sigaretten of vape ingooien. De actie daagt mensen uit 28 dagen te stoppen met roken of vapen, wat 5 maal meer kans geeft om blijvend te stoppen. Het failliete landgoed De Haar in Gorssel van ondernemer Henny van der Most ging vrijdagochtend onder de hamer, met grote belangstelling. Het landgoed van ruim 35 hectare bevat een landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers, een bibliotheek, bossen, weilanden en een vijver. Van der Most kocht het in 2009 voor ongeveer 4,5 miljoen euro. En vrijdag 25 september kwamen ondernemers, ZZP'ers en professionals uit de Achterhoek samen bij NIC in Lichtenvoorde voor de eerste editie van Achterhoekse Intelligentie. Het congres richtte zich op praktische toepassing van kunstmatige intelligentie voor gevorderden. AI-implementatiespecialist Marloes Huinink en circulair ondernemer Arne Eindhoven deelden hun ervaringen, waarbij het probleem centraal moet staan in plaats van de beschikbare tools. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. De weersverwachting na het verdwijnen van de mist is het zonnig met wat stapelwolken. En het wordt vandaag 19 tot 22 graden.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Hawaii.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkereliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Reliek. Het grootste Goudsmit Atelier van de Achterhoek.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 8 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Dorel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
4: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiegeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
3: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
5: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd te laten toen ik jong was.
3: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
2: Wij zijn 1-8.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
1: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Bureau Drugszaken bouwt vandaag een nagebootst drugslab op in het gemeentekantoor van Winterswijk. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag bouwt Bureau Drugszaken een nagebootst drugslab op in het gemeentekantoor van Winterswijk aan de Stationsstraat. Tussen 10 en 3 kunnen inwoners en gemeentemedewerkers rondleidingen krijgen waarbij deskundigen uitleg geven over productie, gevaren en signalen. De activiteit maakt deel uit van de Ondermijningsweek en moet inwoners bewuster maken van ondermijnende criminaliteit. De nieuwe tijdelijke opblaashal bij de Geune Weide in Zieuwent wordt vrijdag 9 oktober om 17 uur officieel geopend. De hal biedt onderdak aan binnensportverenigingen zoals Pacelli, THP en ZVZ. De voorziening is nodig omdat verenigingen sinds begin dit jaar niet meer volledig terecht kunnen in het Soersie Center door padelbanen. De gemeente Oost-Gelre heeft 57 woningbouwprojecten op een volgordelijst gezet om bij netbeheerder Liander aan te melden voor een stroomaansluiting. De maatregel is nodig vanwege drukte op het elektriciteitsnet. Een plek op de lijst betekent niet automatisch een aansluiting. Liander bepaalt wanneer er voldoende capaciteit beschikbaar is. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het 28 miljard euro, daling van 800 miljoen euro, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft als een bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Het weer zonnig met wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.
1: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
3: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 9 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
6: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
5: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
7: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
5: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Vakantiefestival komt er weer aan.
9: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Ah. Oeh, gaat het?
13: Er moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
18: Wij zijn 1-8.

Tambourine en High Under the Moon. We gaan even kijken wie er vandaag jarig zijn op deze 5 oktober. Brian Johnson is vandaag jarig. Dat is de zanger van AC/DC. Hij wordt vandaag 79. Ook Steve Miller is jarig van de Steve Miller Band. Hij wordt 83. En actrice Kate Winslet wordt vandaag 51 jaar. En het is ook de verjaardag van Guy Pearce, acteur. En hij wordt vandaag 59. Let's go.

Journey hoorde je, Don't Stop Believing. Daarvoor hoorde je nog Miley Cyrus. En die is een hele andere kant op gegaan qua muziek. Ook haar naam heeft ze een beetje aangepast. Tegenwoordig mogen we alleen nog maar Miley zeggen. Dit is 1 Achterhoek met nu Helene Fischer.

0: Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Stoptober is deze week gestart en het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ondersteunt de actie. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Stoptober is deze week gestart en het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ondersteunt de actie met een speciale stoppot in de centrale hal. Deelnemers kunnen daar hun laatste peuk, pakje sigaretten of vape ingooien. De actie daagt mensen uit 28 dagen te stoppen met roken of vapen, wat 5 maal meer kans geeft om blijvend te stoppen. Het failliete landgoed De Haar in Gorssel van ondernemer Henny van der Most ging vrijdagochtend onder de hamer, met grote belangstelling. Het landgoed van ruim 35 hectare bevat een landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers, een bibliotheek, bossen, weilanden en een vijver. Van der Most kocht het in 2009 voor ongeveer 4,5 miljoen euro. En vrijdag 25 september kwamen ondernemers, ZZP'ers en professionals uit de Achterhoek samen bij NIC in Lichtenvoorde voor de eerste editie van Achterhoekse Intelligentie. Het congres richtte zich op praktische toepassing van kunstmatige intelligentie voor gevorderden. AI-implementatiespecialist Marloes Huinink en circulair ondernemer Arne Eindhoven deelden hun ervaringen, waarbij het probleem centraal moet staan in plaats van de beschikbare tools. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Weerbericht.
4: Ja, het is eerst nog fris, maar de temperatuur die loopt snel op. Vanmiddag kan het rond de 20 graden worden en er is ruimte voor de zon. De wind blijft over het algemeen rustig. Dan morgen wordt het opnieuw zacht met ongeveer 20 tot 21 graden. Ook lijkt het dan overwegend droog te blijven.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Elton John en de Crocodile Rock. Het nummer is geïnspireerd op de rock and roll uit de jaren 50 en 60. Elton John wilde bewust een beetje die ouderwetse feestelijke sfeer terugbrengen.

Ja, niet alleen Nederlandstalig deed hij, maar ook Engelstalige liedjes. René Vroeger, Your Place or Mine, hoorde je hier bij 1 Achterhoek. Met zometeen Stevie Wonder. En dit is Bruno Mars.

Uit 1976 hoorde je Stevie Wonder en I Wish. Zometeen na 10 uur muziek van de Mavericks. Ook Human League en Madonna komen nog voorbij. En dit is Christina Aguilera, Genie in a Bottle.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 10 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Mirjam Boekraat met het NOS-journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakanties weeren in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Wij zijn één.

Ja, een en al gezelligheid op deze maandagmorgen met de Mavericks. Dance the Night Away, hoorde je. 10 uur geweest, muziek onderweg van Human League. Ook Madonna hoor je straks met Beautiful Stranger. Maar we gaan eerst verder met Cresip. Dit is Sweet Goodbyes.

soundtrack van de film Electric Dreams uit 1984. Together in Electric Dreams hoorde je van Human League en daarvoor nog Cresip en Sweet Goodbyes. En dit is Carly

Het nummer werd gemaakt voor de film Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Madonna hoorde je en Beautiful Stranger. En zometeen het regionale nieuws. Muziek onderweg van Genesis. Later ook nog Paul McCartney. En dit is Rowan Herzen. En de neus omhoog.

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenes. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenes.nl of op de Facebookpagina.
1: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elk Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elk Reliek. Het grootste goudsmit atelier van de Achterhoek.
2: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Bureau Drugszaken bouwt vandaag een nagebootst drugslab op in het gemeentekantoor van Winterswijk. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag bouwt Bureau Drugszaken een nagebootst drugslab op in het gemeentekantoor van Winterswijk aan de Stationsstraat. Tussen 10 en 3 kunnen inwoners en gemeentemedewerkers rondleidingen krijgen, waarbij deskundigen uitleg geven over productie, gevaren en signalen. De activiteit maakt deel uit van de Ondermijningsweek en moet inwoners bewuster maken van ondermijnende criminaliteit. De nieuwe tijdelijke opblaashal bij de Geune Weide in Zieuwent wordt vrijdag 9 oktober om 17 uur officieel geopend. De hal biedt onderdak aan binnensportverenigingen zoals Pacelli, THP en ZVZ. De voorziening is nodig omdat verenigingen sinds begin dit jaar niet meer volledig terecht kunnen in het Soercy-center door padelbanen. De gemeente Oost-Gelre heeft 57 woningbouwprojecten op een volgordelijst gezet om bij netbeheerder Liander aan te melden voor een stroomaansluiting. De maatregel is nodig vanwege drukte op het elektriciteitsnet. Een plek op de lijst betekent niet automatisch een aansluiting. Liander bepaalt wanneer er voldoende capaciteit beschikbaar is. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Wij zijn één Achterhoek. Weerbericht.
4: Ja, het is eerst nog fris, maar de temperatuur die loopt snel op. Vanmiddag kan het rond de 20 graden worden en er is ruimte voor de zon. De wind blijft over het algemeen rustig. Dan morgen wordt het opnieuw zacht met ongeveer 20 tot 21 graden. Ook lijkt het dan overwegend droog te blijven.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Jesus, He Knows Me van Genesis. Daarvoor het laatste nieuws uit de regio. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website. Ga daarvoor naar 1achterhoek.nl. Dit is Robbie Williams en Come Undone.

McCartney nam deze plaat op met zijn band The Wings. Je hoorde Listen What The Man Said. En daarvoor nog Robbie Williams en Come Undone. Bijna 11:15 op deze maandagmorgen. Dit is Emma Heesters en Alles Wordt Beter.

Forever, Rick Ashley. Vandaag is het 5 oktober. Het is Werelddocentendag, oftewel World Teachers Day. Sinds 1994 wordt op deze dag wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van leraren. Ook op 5 oktober, maar dan in 1962, maakte James Bond zijn bioscoopdebuut. Dr. No ging in Londen in première met Sean Connery als agent 007. In 1947 gebeurde er iets bijzonders. De Amerikaanse president Harry Truman hield de eerste televisietoespraak vanuit het Witte Huis. Hij riep Amerikanen op voedsel te besparen om Europa na de Tweede Wereldoorlog te helpen. En op 5 oktober 2011 overleed Steve Jobs, medeoprichter van Apple. Hij was 56 jaar oud.

0: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: Eefdink Rengsing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden. Tevens het adres voor levering, montage en onderhoud van bedrijfsdeuren. Eefdink Rengsing Staalbouw BV. www.eefdink-rensing.nl.
1: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
3: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 11 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Een nieuwe outfit nodig voor je kids?
9: Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Wij zijn 1-8.

0: St. Elmo's Fire, you're the John Parr. Dan tijd voor een nummer 1 uit het verleden. We gaan terug naar 2019. Ik pak de Nederlandse top 40 erbij van 5 oktober van dat jaar. Dit was toen de top 5 met op nummer 5 Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita. La, la, la, la, yeah, no. Sapphire moonlight, we dance for hours. De nummer 4 voor Suzanne en Freek, Blauwe Dag. Op nummer 3 Ed Sheeran en Khalid, Beautiful People. Nummer 2, Snelle en Reunie.
1: En soms spook je nog steeds door mijn hoofd. Dus bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren.
0: Maar de nummer 1 van 5 oktober 2019 uit de Nederlandse top 40. Dat is deze van Tones and I. Dit is Dance Monkey.

Abba, Super Trooper, daarvoor de nummer 1 dus van 5 oktober 2019. Tones and I, Dance Monkey. Ja, ze begon als straatmuzikant in Australië. En in één keer ging ze dus de hele wereld over met deze bekende plaat van haar, Dance Monkey. Dit is Mo en een stukje van mij. Het is zo.

0: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
1: Stoptober is deze week gestart en het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ondersteunt de actie. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Stoptober is deze week gestart en het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ondersteunt de actie met een speciale stoppot in de centrale hal. Deelnemers kunnen daar hun laatste peuk, pakje sigaretten of vape ingooien. De actie daagt mensen uit 28 dagen te stoppen met roken of vapen, wat 5 maal meer kans geeft om blijvend te stoppen. Het failliete landgoed De Haar in Gorssel van ondernemer Henny van der Most ging vrijdagochtend onder de hamer, met grote belangstelling. Het landgoed van ruim 35 hectare bevat een landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers, een bibliotheek, bossen, weilanden en een vijver. Van der Most kocht het in 2009 voor ongeveer 4,5 miljoen euro. En vrijdag 25 september kwamen ondernemers, ZZP'ers en professionals uit de Achterhoek samen bij NIC in Lichtenvoorde voor de eerste editie van Achterhoekse Intelligentie. Het congres richtte zich op praktische toepassing van kunstmatige intelligentie voor gevorderden. AI-implementatiespecialist Marloes Huinink en circulair ondernemer Arne Eindhoven deelden hun ervaringen, waarbij het probleem centraal moet staan in plaats van de beschikbare tools. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
0: Wij zijn één Achterhoek. Weerbericht.
2: Ja, het is eerst nog fris, maar de temperatuur die loopt snel op. Vanmiddag kan het rond de 20 graden worden en er is ruimte voor de zon. De wind blijft over het algemeen rustig. Dan morgen wordt het opnieuw zacht met ongeveer 20 tot 21 graden. Ook lijkt het dan overwegend droog te blijven.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Kid Creole in de Coconut. Annie, I'm not your daddy. Daarvoor het nieuws uit de regio en het weerbericht. Muziek onderweg van Maxi Priest en Lionel Richie. En dit zijn Jonas Blue en Believe op de radio.

Het nummer werd bekend dankzij de film Coyote Ugly uit 2000. Leon Rimes hoorde je en Can't Fight the Moonlight. En dat was hem van mij voor vandaag. Zometeen gaan we gezellig lunchen met William Hulsink. Hij draait muziek van onder andere Lucy Electric. Ook Jugal en Salto komen voorbij en The Chainsmokers. Ik wens je nog een hele mooie maandag. Tot morgen. Hoi.

0: aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en score nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 12 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Dieselroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Wij zijn 1 Achterhoek.

Goedemiddag en welkom bij de muzikale lunchbox op deze 5e oktober. We trappen af met een Duitsstalige classic uit 1994. Zangeres Lucy van Org met gisteren overigens 55 jaar. Vandaag vieren we dat gewoon lekker door met haar allergrootste hit. Dit is Waar ich ein Mädchen bin.

0: Jen Ben.
1: Lucy Electric met een beetje een plaat die in de jaren 90 de hele Duitsstalige popmuziek een enorme slinger heeft gegeven. Tijd voor een monument uit de Nederlandse popmuziek, Ramses Shaffy.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Het is vandaag 5 oktober en deze datum in 1962 verscheen de allereerste James Bond film Dr. No. De allereerste single van The Beatles, maar als we over het iconische filmmuziek hebben, dan kan deze van Dirty Dancing uit 1987 er ook wat van. Bill Medley en Jennifer Warnes waren dat met The Time of My Life. Tijd voor een verse track uit 2026, de muzikale lunchbox met Hugo Salto. En

Don't Bring Me Down, The Electric Light Orchestra. En Lynn, Jeff Lynn, die gaf later toe dat hij het woord gruus natuurlijk ter plekke had verzonnen in de studio in München. Maar toen later bleek dat dat het Duitse woord was voor groet, liet hij het er maar gewoon lekker in zitten. Geen enkel probleem, Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Gaan wij naar 2016, het jaar waarin deze plaat wereldwijd alle recorden brak. In de hoofdrol zangeres Daya, die destijds 17 jaar oud was. Dit zijn de Chainsmokers.

Don't Let Me Down van de Chainsmokers en Daya natuurlijk. Zij pakte in 2017 ook nog even de Grammy Award mee voor het beste dance recording. Schilderijen, broodjes en reggae bij jouw lunch. UB40 bracht deze cover uit van Jackson 5. Leuk feitje voor vandaag is dat gitarist en oprichter Robin Campbell, die viert later deze maand zijn verjaardag. Maar vandaag genieten we nog even heerlijk van de Britse reggae sound. Dit is UB40 en Maybe Tomorrow. Op weg naar het regio nieuws en de

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkereliek.nl of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Reliek, het grootste Goudsmit Atelier van de Achterhoek.
1: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Bureau Drugszaken bouwt vandaag een nagebootst drugslab op in het gemeentekantoor van Winterswijk. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag bouwt Bureau Drugszaken een nagebootst drugslab op in het gemeentekantoor van Winterswijk aan de Stationsstraat. Tussen 10 en 3 kunnen inwoners en gemeentemedewerkers rondleidingen krijgen waarbij deskundigen uitleg geven over productie, gevaren en signalen. De activiteit maakt deel uit van de Ondermijningsweek en moet inwoners bewuster maken van ondermijnende criminaliteit. De nieuwe tijdelijke opblaashal bij de Geune Weide in Zieuwent wordt vrijdag 9 oktober om 17 uur officieel geopend. De hal biedt onderdak aan binnensportverenigingen zoals Pacelli, THP en ZVZ. De voorziening is nodig omdat verenigingen sinds begin dit jaar niet meer volledig terecht kunnen in het Soersie Center door padelbanen. De gemeente Oost-Gelre heeft 57 woningbouwprojecten op een volgordelijst gezet om bij netbeheerder Liander aan te melden voor een stroomaansluiting. De maatregel is nodig vanwege drukte op het elektriciteitsnet. Een plek op de lijst betekent niet automatisch een aansluiting. Liander bepaalt wanneer er voldoende capaciteit beschikbaar is. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
5: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. Ze krijgen de prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica. Dat is een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. De inbrekers hebben toegang gekregen tot gegevens van bijna 9 miljoen mensen. Het gaat onder meer om namen en adressen. De Amerikaanse vrouw die 7 mannen van de Cornell University heeft beschuldigd van groepsverkrachting, wordt bedreigd. Volgens haar advocaat dreigen mensen haar iets aan te doen als ze de rechtszaak niet intrekt. Het weer, veel zon en droog. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen verandert er weinig.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Duran Duran en Save a Prayer 1982. Iconische videoclip werd opgenomen in de jungle en tussen de oude tempels van Sri Lanka. Al hadden de bandleden na verluid behoorlijk last van de tropische hitte en olifanten op de set. En zo blies deze olifant het verhaaltje uit met zijn grote snuit. En gaan we door naar Fleming.

Cento van Mattia Bazar, een van de grootste Italiaanse exportproducten uit de popmuziek van de jaren 80. En wist je dat zangeres Antonella Ruggiero een stembereik heeft van maar liefst 4 octaven? En dat kon je terug horen in dit nummer van Mattia Bazar en Cento. Verse muziek uit 2026 in jouw lunchbox. Olivia Rodrigo bewijst al jaren de stem van haar eigen generatie te zijn. Dit is haar nieuwste versie, dit is Drop Dead.

Kensington en War, een plaat waarmee de band definitief de status van de grootste rockband van Nederland verankerde. 34 seconden de tijd om lekker mee te knikken met een heerlijke bassline. Titeltrack van het album waarmee de Eagles definitief transformeerden van country rock naar pure pop en disco rock. Don Henley op drums en vocal. Dit is One of These Nights. Dankjewel voor het luisteren naar de muzikale lunchbox van vandaag bij een Achterhoek. Een fijne middag en heel graag tot de volgende. Veel plezier zometeen bij Gerwin Alles. Hij heeft de weerextremen en de gebeurtenissen die horen bij vandaag.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 1 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: Gevonden!
10: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
1: Wij zijn 1 8.

Foreigner hoorde je Cold as Ice. En daarmee goedemiddag, dit is 1 Achterhoek. Fijn dat je er bent, een heel smakelijk eten als je er beter bent. Of zometeen gaat eten, straks de gebruikelijke items. Zometeen muziek van Skipper Wise, Standing Outside in the Rain. Maar eerst tijd voor afgelopen weekend, oftewel zaterdag. Dit

Standing outside in the rain, oftewel Skipper Wise. Het is 5 oktober vandaag, de 278ste dag van het jaar. En tellen we af tot het einde van het jaar, dan hebben we nog 87 dagen te gaan.

The Pointer Sisters natuurlijk, American Music. En Isabel Usher daarvoor met Niemand wil een popster. Straks het regio-nieuws en straks ook de gebeurtenissen die horen bij vandaag. Muziek van U2 komt eraan, Sunday Bloody Sunday en Parachute. Zometeen muziek van Bente.

0: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl.
1: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
3: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Stoptober is deze week gestart. En het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ondersteunt de actie. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Stoptober is deze week gestart. En het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ondersteunt de actie met een speciale stoppot in de centrale hal. Deelnemers kunnen daar hun laatste peuk, pakje sigaretten of vape ingooien. De actie daagt mensen uit 28 dagen te stoppen met roken of vapen, wat 5 maal meer kans geeft om blijvend te stoppen. Het failliete landgoed De Haar in Gorssel van ondernemer Henny van der Most ging vrijdagochtend onder de hamer, met grote belangstelling. Het landgoed van ruim 35 hectare bevat een landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers, een bibliotheek, bossen, weilanden en een vijver. Van der Most kocht het in 2009 voor ongeveer 4,5 miljoen euro. En vrijdag 25 september kwamen ondernemers, ZZP'ers en professionals uit de Achterhoek samen bij NIC in Lichtenvoorde voor de eerste editie van Achterhoekse Intelligentie. Het congres richtte zich op praktische toepassing van kunstmatige intelligentie voor gevorderden. AI-implementatiespecialist Marloes Huinink en circulair ondernemer Arne Eindhoven deelden hun ervaringen, waarbij het probleem centraal moet staan in plaats van de beschikbare tools. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

2. Daarvoor het regio-nieuws waarin je bent bijgepraat. En mocht je iets van dat nieuws willen checken of andere berichten, kijk dan even op onze website. En zometeen de gebeurtenissen die horen bij vandaag. En zometeen ook muziek van Level 42.

Level 42, The Love Games. Wij kijken naar de gebeurtenissen die horen bij vandaag. Terug naar 1982. Koningin Beatrix overhandigt de sleutel aan de bewoner van de 5 miljoenste woning in Nederland. We kijken naar de internationale première van de film Dr. No, de eerste James Bond film 1962. De eerste aflevering van Monty Python's Flying Circus, uitgezonden door de BBC in 1969. En Jeroen van Inkel presenteert voor het eerst zijn nachtprogramma Van Inkel's Choice op NPO Radio 2, 2020. De première van de opera Orfeo et Eurydice van Gluck in Wenen, dat gebeurt in 1762. En tot slot Love Me Do van de Beatles komt uit, hun eerste hit 1962.

The Room's on Fire, Steve Nicks hoor je. Daarvoor luchtte Frank Boeijengroep Zwart-Wit. Straks tijd voor nog meer leuke muziek op het Achterhoek, dus blijf lekker luisteren. Zometeen hoor je Sting en zometeen ook Taylor Swift.

0: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 2 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
6: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats. De volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: Wij zijn 1 Achterhoek.

All This Time. Sting hoorde je natuurlijk en daarmee goedemiddag. Dit is 1 Achterhoek. Fijn dat je er bent. Er staat weer heel veel leuke muziek voor je klaar. Straks ook de weerextreme en straks ook het regionieuws. Muziek van ZZ Top komt eraan en dit is Taylor Swift.

fijne luchtgitaarplaat. Tenminste, ik doe het er prima op als ik hem zou oppakken. Ik heb het vandaag niet gedaan, maar misschien jij wel. ZZ Top, Gimme All Your Lovin'. En dit is Het Achterhoek. Wil je meer over ons weten? Het laatste nieuws uit de Achterhoek lezen. Checken wat er in de regio te doen is. Dat en meer vind je natuurlijk op 1achterhoek.nl.

Johnny's Too Tired to Mention. Daarover zingt Simply Red en daarvoor nog Alan Clark, Back in My World. En zometeen het regio nieuws, straks ook de weerextreme. Muziek is zometeen van Chaco Demus en Playa.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elk Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elk Reliek. Het grootste goudsmit atelier van de Achterhoek.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Bureau Drugszaken bouwt vandaag een nagebootst drugslab op in het gemeentekantoor van Winterswijk. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag bouwt Bureau Drugszaken een nagebootst drugslab op in het gemeentekantoor van Winterswijk aan de Stationsstraat. Tussen 10 en 3 kunnen inwoners en gemeentemedewerkers rondleidingen krijgen, waarbij deskundigen uitleg geven over productie, gevaren en signalen. De activiteit maakt deel uit van de Ondermijningsweek en moet inwoners bewuster maken van ondermijnende criminaliteit. De nieuwe tijdelijke opblaashal bij de Geune Weide in Zieuwent wordt vrijdag 9 oktober om 17 uur officieel geopend. De hal biedt onderdak aan binnensportverenigingen zoals Pacelli, THP en ZVZ. De voorziening is nodig omdat verenigingen sinds begin dit jaar niet meer volledig terecht kunnen in het Soercy-center door padelbanen. De gemeente Oost-Gelre heeft 57 woningbouwprojecten op een volgordelijst gezet om bij netbeheerder Liander aan te melden voor een stroomaansluiting. De maatregel is nodig vanwege drukte op het elektriciteitsnet. Een plek op de lijst betekent niet automatisch een aansluiting. Liander bepaalt wanneer er voldoende capaciteit beschikbaar is. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Go West. De Pet Shop Boys, en wij kijken naar de weerextremen die horen bij vandaag. Terug naar 1912, daar werd het laagste etmaal gemiddelde gebeten. Een temperatuur van 4,2 graden. Ook 1912, de laagste minimumtemperatuur. We duiken onder het nulpunt, min 2,2 graden. Het hoogste etmaal gemiddelde was 17,2 graden, 2011. Verder 1921, de hoogste maximumtemperatuur, 22,2 graden. De langste zonneschijnduur dan 10,4 uur, dat gebeurde in 1972. En tot slot de langste neerslagduur 19,7 uur, dat gebeurde in 2008.

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 3 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
6: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
7: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: safe to shore.
1: Off a Monsters and Men.
0: Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.
1: And Little Talks. En daarmee een hele goede middag op deze maandag 5 oktober. De herfst is ingetreden, goed en wel. We hebben een nazomerweekend gehad eigenlijk. Van de herfst was nog weinig te bekennen. Maar de werkweek, ja, die gaat wel weer beginnen vandaag.
2: Steeds vaker.

oftewel Madonna, dat moet je eigenlijk zeggen. Into the Groove hoorde je naar SBD, Denters en Oude Heer. En ook Snelle in Mijn Bloed heb ik nog voor je gedraaid. Met zometeen heel veel fijne muziek voor je onderweg naar het allerlaatste nieuws. Wat dacht je van Suzanne en Freek? Die zijn halverwege en ook softstel hoor je na het laatste nieuws uit de regio. En na deze van Flair, door het oog van de nacht.

0: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: SV Special Trailers BV, uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV, voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
1: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
3: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Stoptober is deze week gestart en het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ondersteunt de actie. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Stoptober is deze week gestart en het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ondersteunt de actie met een speciale stoppot in de centrale hal. Deelnemers kunnen daar hun laatste peuk, pakje sigaretten of vape ingooien. De actie daagt mensen uit 28 dagen te stoppen met roken of vapen, wat 5 maal meer kans geeft om blijvend te stoppen. Het failliete landgoed De Haar in Gorssel van ondernemer Henny van der Most ging vrijdagochtend onder de hamer, met grote belangstelling. Het landgoed van ruim 35 hectare bevat een landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers, een bibliotheek, bossen, weilanden en een vijver. Van der Most kocht het in 2009 voor ongeveer 4,5 miljoen euro. En vrijdag 25 september kwamen ondernemers, ZZP'ers en professionals uit de Achterhoek samen bij NIC in Lichtenvoorde voor de eerste editie van Achterhoekse Intelligentie. Het congres richtte zich op praktische toepassing van kunstmatige intelligentie voor gevorderden. AI-implementatiespecialist Marloes Huinink en circulair ondernemer Arne Eindhoven deelden hun ervaringen, waarbij het probleem centraal moet staan in plaats van de beschikbare tools. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Softcell en Torch. Hoorde je naar Suzanne en Freek en Halverwege. En daarvoor het laatste nieuws uit de regio. Terug te vinden op 1achterhoek.nl. Of in onze vernieuwde app voor iOS te vinden in de App Store. Ja, mocht je nou helemaal iets leuks willen weten. We hebben een tv-kanaal. Kan je meekijken in de Achterhoek en altijd meeluisteren.

Panda Ballet. And only when you leave hoor je na het allerlaatste nieuws. Een hele goede middag. Je luistert naar 1 Achterhoek. Iets over 4. Harm hier. En tot 6 uur ben ik bij je.

Jalamar. En I Can Make You Feel Good, hoorde je daar. Jason Mraz en I'm Yours op de allerleukste. Met zometeen muziek van Tok Tok, Alex Warren onderweg en ook Blondie. Ga ik voor je draaien, allemaal nog dit uur.

0: aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
1: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Bureau Drugszaken bouwt vandaag een nagebootst drugslab op in het gemeentekantoor van Winterswijk. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag bouwt Bureau Drugszaken een nagebootst drugslab op in het gemeentekantoor van Winterswijk aan de Stationsstraat. Tussen 10 en 3 kunnen inwoners en gemeentemedewerkers rondleidingen krijgen, waarbij deskundigen uitleg geven over productie, gevaren en signalen. De activiteit maakt deel uit van de Ondermijningsweek en moet inwoners bewuster maken van ondermijnende criminaliteit. De nieuwe tijdelijke opblaashal bij de Geuneweide in Zieuwent wordt vrijdag 9 oktober om 17 uur officieel geopend. De hal biedt onderdak aan binnensportverenigingen zoals Pacelli, THP en ZVZ. De voorziening is nodig omdat verenigingen sinds begin dit jaar niet meer volledig terecht kunnen in het Soersie Center door padelbanen. De gemeente Oost-Gelre heeft 57 woningbouwprojecten op een volgordelijst gezet om bij netbeheerder Liander aan te melden voor een stroomaansluiting. De maatregel is nodig vanwege drukte op het elektriciteitsnet. Een plek op de lijst betekent niet automatisch een aansluiting. Liander bepaalt wanneer er voldoende capaciteit beschikbaar is. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen komt een tijdelijk verbod op het gebruik van camerabrillen in onder meer parken en winkelcentra. De regering wil de komende tijd werken aan geschikte regelgeving. Bij een botsing tussen de twee boten in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 30 doden gevallen. Tientallen mensen worden nog vermist. De aanvaring was op de rivier de Congo. De oorzaak is nog niet duidelijk. Bij onderwijsprotesten in de Franse stad Lens is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat van de politie ontplofte. Het weer zonnig en droog bij een graad of 20. Morgen eerst mistig, later geregeld zon en ongeveer 21 graden.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

en French Kissing in the USA. Na Alex Warren en Passenger op de allerleukste. Daarvoor het laatste nieuws uit de regio. En teruglezen kan op 1achterhoek.nl. Zometeen Cher voor je onderweg. Love and Understanding en ook Shawn Mendes ga ik draaien. Maar eerst halen we het zonnetje in huis met Rolf Sanchez.

0: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elkerliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkerliek.nl of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elkerliek, het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
1: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. ineenklik.nl. KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 5 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Wij zijn 1 8.

Mission of the Groove.

Balthazar. En Crying at the Discotheque hoorde je na het allerlaatste nieuws. Een hele goede middag, iets over vijf. Je luistert naar 1 Achterhoek. Met zometeen muziek van Tina Turner onderweg. Queen ga ik draaien. Eerst tijd voor de allernieuwste van Douwe Bob. Note to Self.

eentje die je iets minder vaak hoort. Ik dacht, laat ik deze van Queen een keertje draaien. Friends Will Be Friends, die hoorde naar Lady Gaga en Pokerface. Ja, een echte Zero's Classic alweer op de leukste van de Achterhoek. Met zometeen het allerlaatste nieuws voor je. Ook te vinden op 1achterhoek.nl. Master Blaster van Stevie Wonder is ook voor je onderweg. Maar eerst twee broertjes uit België. Het is Clouseau en Louise.

0: Zeilers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
1: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Stoptober is deze week gestart en het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ondersteunt de actie. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Stoptober is deze week gestart en het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ondersteunt de actie met een speciale stoppot in de centrale hal. Deelnemers kunnen daar hun laatste peuk, pakje sigaretten of vape ingooien. De actie daagt mensen uit 28 dagen te stoppen met roken of vapen, wat 5 maal meer kans geeft om blijvend te stoppen. Het failliete landgoed De Haar in Gorssel van ondernemer Henny van der Most ging vrijdagochtend onder de hamer, met grote belangstelling. Het landgoed van ruim 35 hectare bevat een landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers, een bibliotheek, bossen, weilanden en een vijver. Van der Most kocht het in 2009 voor ongeveer 4,5 miljoen euro. En vrijdag 25 september kwamen ondernemers, ZZP'ers en professionals uit de Achterhoek samen bij NIC in Lichtenvoorde voor de eerste editie van Achterhoekse Intelligentie. Het congres richtte zich op praktische toepassing van kunstmatige intelligentie voor gevorderden. AI-implementatiespecialist Marloes Huinink en circulair ondernemer Arne Eindhoven deelden hun ervaringen, waarbij het probleem centraal moet staan in plaats van de beschikbare tools. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder gestegen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. In de VS is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. En een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en zijn dochter. Het weer vanavond en vannacht in het noorden meer bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en 21 graden.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Lekker meezingen of swingen met Swing Out Sister. En You Are My Mind na Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Daarmee zit mijn tijd erop. Ik ga je een hele fijne avond wensen op deze mooie maandag. En ik zeg tot

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 6 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Gevonden.
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Wij zijn 1 8.

0: zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
1: Bureau Drugszaken bouwt vandaag een nagebootst drugslab op in het gemeentekantoor van Winterswijk. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag bouwt Bureau Drugszaken een nagebootst drugslab op in het gemeentekantoor van Winterswijk aan de Stationsstraat. Tussen 10 en 3 kunnen inwoners en gemeentemedewerkers rondleidingen krijgen waarbij deskundigen uitleg geven over productie, gevaren en signalen. De activiteit maakt deel uit van de Ondermijningsweek en moet inwoners bewuster maken van ondermijnende criminaliteit. De nieuwe tijdelijke opblaashal bij de Geune Weide in Zieuwent wordt vrijdag 9 oktober om 17 uur officieel geopend. De hal biedt onderdak aan binnensportverenigingen zoals Pacelli, TOHP en ZVZ. De voorziening is nodig omdat verenigingen sinds begin dit jaar niet meer volledig terecht kunnen in het Soercy-center door padelbanen. De gemeente Oost-Gelre heeft 57 woningbouwprojecten op een volgordelijst gezet om bij netbeheerder Liander aan te melden voor een stroomaansluiting. De maatregel is nodig vanwege drukte op het elektriciteitsnet. Een plek op de lijst betekent niet automatisch een aansluiting. Liander bepaalt wanneer er voldoende capaciteit beschikbaar is. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: AB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 7 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Gevonden.
4: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Deze werkdag gaat veel sneller op één Achterhoek.
1: Er is maar één Achterhoek.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek.

0: Vaste tijd op 8 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
3: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijk uitspreken tegen dat Russische gevaar.
2: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
5: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.

0: AB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 9 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker.

0: de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
0: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout. Kijk op tuinhoutnodig.nl.
8: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Wij zijn 1-8.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 10 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die voor

0: Vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
1: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
0: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
7: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 11 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren.

0: in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
5: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 12 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: schilder.nl.
1: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
2: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen één minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
10: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 1 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wild Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
4: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen.

0: Bios. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Wij zijn één Achterhoek.

0: DAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 2 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat